0: Officieel, voormanni voor mijn beeld aan boord, voormanni persoon aan boord. Perfect, please give me your bunker, figure, see manning on board, aerobic.
1: Eh ben les gars, je vous replace, good morning, can you switch on channel 6464, over.
2: This is Spain Palio Pierhead Information Service. The average wind direction is 06.
1: Eh bien mes gars, je vous remplace car we do love in Pierre, can you switch on to Spain Palio Pierhead?
2: Message end.